resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog één keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begin bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog 1 keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog één keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog één keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begin bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor patiënten. En een Spaanse vrouw van 87, die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Het weer van Weer Online. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. In de middag wordt het erg warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om en dat zijn er 500 meer dan het jaar daarvoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80 plus. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand had aangestoken. En hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, zeggen twee universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis en daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld, tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, kan er toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar ruim 2500 euro per maand en dat kon ze niet meer betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Dinxperlo in de Achterhoek zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Stiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké, dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar. De gemeente regelt opvang voor ze, melden Gelderse media. Het vuur ontstond op de derde verdieping en de brandweer haalde de bewoners met hoogwerkers van hun balkon. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. Ze zong haar hit I'm Alive. Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. Ze had al jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis 11 euro meer kwijt. Provinciale Staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen euro extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En 2026 zit vol mooie dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje somberder. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Hans hier.

zei het al een beetje, hè? Zo'n 20 seconden geleden. Shh. Silencio. Ja, en dat gaan we natuurlijk nou net niet doen bij Ice Radio. Nee, wij houden niet van stilte bij Ice Radio. Wij houden natuurlijk alleen maar van lekkere muziek uit die speakers vandaan. U2, de nieuwe single van ze op deze dinsdagmorgen. Hey, hallo, Hans hier. Tot bij 12 uur mag ik jou weer vergezellen met natuurlijk alleen maar leuke, fijne en gave muziek. Zeggen we dat zo goed? Nou ja, goed, het zou ook anders gezegd kunnen worden. Maar laten we het maar gewoon bij deze bewoordingen houden op deze vroege morgen. Nou, hè, Hans hier, je weet het alweer, hè, van de afgelopen weken. Ik ga je de komende 2 uur in ieder geval weer meenemen met muziek uit de releaselijsten van de afgelopen week. Welke platen kwamen er allemaal uit? Nou, een heleboel. En ik heb die gouden greep daar weer uit geprobeerd te nemen. Zometeen Klokkenbach samen met Callum Scott. Maar nu is deze, The Late Night Drive. Hier is Boas.

blijft een beetje een anoniem muziekcollectief, hè? Dat Klokkenbach. Verpersoonlijk door een man in een hoodie en een blinkend masker. En in 2020 brachten ze een plaatje uit in Nederland, Dancing in the Dirt. En goed, na die tijd volgden nog wel wat plaatjes. Ze deden deze keer samen met Callum Scott. En dat is dan weer een man, een Engelse singer-songwriter, die volgens mij 2015 meedeed met British Got Talent. En daar volgens mij ook won. 2016 had hij al wat hitjes in de hitlijsten. Maar goed, dat is allemaal. Nu deden ze het samen in ieder geval. En ik moet je zeggen, ik vind dit wel gewoon een heerlijk fijn dansplaatje. En die kan prima op zo'n dinsdagmorgen. Nu even wat anders. De nieuwe single van Taylor Swift. Hier is Patient Zero.

0: Eén ding is zeker, waar je ook luistert naar Ice Radio, je lonely voelen is echt niet nodig, want jouw vrienden van dat station zijn natuurlijk gewoon 24 uur per dag bij je. Kingfisher, How Lonely, en voor Taylor Swift, en zij had het over Patient Zero. Nou heb ik altijd geleerd, dacht ik, dat wij patiënten nooit een nummer mochten geven. Toch? Doen die altijd gewoon bij naam? Of is dat nou weer een heel ander verhaal?
1: Tweedehandsje.
0: Ja, laten we daar maar gewoon bij houden. Wel een fijne plaat trouwens. Hey, tijd voor een tweedehandsje. Ik heb er weer eentje gevonden. Ik wil even met je terug naar 1994. Ken je dit nog?
2: I swear by the moon and the stars in the sky.
0: Ja, dat was natuurlijk die R&B band. Hè? All for One, zomer van 1994. Ontzettende grote hit met deze plaat, I Swear. Nou, afgelopen week kwam ik iets anders van ze tegen. Dat is namelijk een project waar ze mee bezig zijn. Het album moet verschijnen op 22 januari van het komende jaar. Het gaat heten The Soul of the Beatles. Nou, een beetje best of both worlds voor mij dus. Ik was een Beatle-fan vroeger en ik hou ontzettend veel van die R&B-muziek. Het is een hele leuke combinatie geworden en deze plaat verscheen van de week al. All for One, Can't Buy Me Love.

Ja, als ik deze bandnaam zie, Sophie Tucker, moet ik altijd denken aan iets anders, namelijk Tina Tucker. Ken je dat toch? Het zal ongetwijfeld een twist of my mind zijn, maar die combinatie leg ik dan altijd. Haar echte naam was toen Heidi Lammers. En zij scoorde in Nederland een paar leuke plaatjes met wat van die truckersplaatjes. Hè? My Good Old Ducky bijvoorbeeld in de jaren 80. Nou, dit was heel wat anders. Sophie Tucker, dat is een duo, hè? Bestaande uit Sophie Heavily en Tucker. Tucker Halven, zo heet deze man. Dit keer deden ze dan ook nog samen met One Republic. En dat heette Tsunami. En daarvoor natuurlijk die leuke plaat van All For One. I Can't Buy Me Love. Januari gaat het album verschijnen. En als je gaat kijken bijvoorbeeld op Apple Music, dan kun je al zien welke tracks van de Beatles allemaal op dat album gaan verschijnen. Dat is daar al te lezen. Nou, meer daarover ongetwijfeld later hier bij Ice Radio. Zometeen muziek van Charlie Year. Maar nu is Nickelback. Make Me Love You.

Ja, je weet het. Muziek met een saxofoon. Ja, dan heb je bij Hans een heel groot voorsprong. Ik ben er zo gek op, hè. Een saxofoon lekker door een plaat heen te rinsen. Ja, daar is deze man wel een beetje bekend om. Hij mixt eigenlijk allerlei stijlen van muziek, hè. Een beetje jazz, een beetje house. En dan speelt hij er vaak live doorheen met saxofoonspel. En hij zingt ook nog. Goed, binnenkort 28 oktober. Dan is hij volgens mij te zien in de Melkweg in Amsterdam. Dat is helaas al uitverkocht. Ik had het over deze Charlie Year. En hij had het over Jennifer en de voor natuurlijk de nieuwe van Nickelback en Make Me Love You.

0: Eigenlijk is deze dame ook niet eens zo heel erg lang met muziek bezig. Hè? Nu is ze ook pas 30. Hè? Deze Rosie Mae Hudson-Edmonds, zoals ze oorspronkelijk heet. Rosie Gray, daar kennen wij haar dan misschien onder. Ze begon pas in 2019. Toen bracht ze namelijk een mixtapeje uit. Dancing, Drinking, Talking, Thinking, onder andere. En na die tijd tekende ze een contract bij Pias Records. En na die tijd ging het lopen. Van de week verscheen deze plaat, Blink Twice. En ik moet je zeggen, ik word daar ontzettend vrolijk van dat plaatje. JJ die zat ervoor met Not Afraid. En dan hoor ik je ook wel denken, hey Hans, er zijn best wel wat onbekendere namen. Ja, dat verschijnt. Heel veel muziek verschijnt. En soms neem je daar een greep uit waarvan je denkt, die ga ik meenemen voor de dinsdagmorgen. Gewoon omdat ik dat interessant vind en dat aan jou wil laten horen hier bij Hans hier. Vandaar die plaat ook, Not Afraid, hoor je. Zometeen Jesse Hydro, maar nu eerst een band die je wel kent hoor. Chef Special. Hier is Bad Motherfucker.
1: You wanted me what I would always call a friend.

2024. Toen deed hij mee aan de popronde. Hij stond onder andere al in het voorprogramma van Fleming. En onlangs kwam hij uit met zijn eerste EP'tje. Ik heb het over deze man, Jesse Hydro. Op dat EP'tje staan 5 liedjes vol optimisme, zoals hij zelf schrijft. En dit was er eentje van, Roll With It. Daarvoor Chef Special, Bad Motherfucker. De single die afgelopen week uitkwam. En die je natuurlijk hoorde hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Daar mogen de DJ's draaien wat je wil, wat ze willen. En dat doe ik ook gewoon 2 uur lang op de dinsdagmorgen bij Hans hier. Deze band, dametjes, Sugar Babes.

je hem even afgevinkt? Hè? De Nederlandstalige van dit uur, Raccoon, dicht bij het vuur. Nou, gelukkig hebben we daarentegen wel heel veel Nederlands producten, hè, alweer gehad. Jesse Hydro bijvoorbeeld, net nog. En daartussendoor de Sugar Babes. En zij hadden het over geesten. Boah, je zou er bijna bang van worden. Gelukkig is het overdag en hoeven we niet te slapen. Of doe je dat wel op je werk? Laat je baas het maar niet werken. Hey, bijna alweer 11 uur. Betekent dat het eerste uur Hans hier alweer bijna erop zit. Ik ga nog anderhalve plaat ongeveer voor je draaien. Zometeen nog een klein stukje van Jermaine Fleur met Can't Walk Away. Maar voor die tijd nog Madonna. Samen met Charlie XZX. Hier is Danceteria After Hours.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, meldde Brabantse media. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Tim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. Paul Hane besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Hans hier.

ik in de jaren 80 heel veel gedraaid heb. Nou, 10 september kwam er een album van haar uit, Chaka Zilla. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het hele album nog niet gehoord. Maar er zijn natuurlijk al verschillende tracks voorbij gekomen. Hier onder andere bij Hans hier. Chaka Zilla natuurlijk zelf. Boogie Is My Soul, wat ze samen deed met Snoop Dogg. En nu ook deze plaat samen met Zia. En dat heette Cool You Down. En ik denk als ik straks klaar ben met de show, dat ik toch beneden maar eens even het hele album ga opzetten. Chaka Zilla, afkomstig van natuurlijk Chaka Khan. Hey, goedemorgen, welkom in het tweede uurtje. Hans hier op deze dinsdagmorgen bij Ice Radio. Met straks verderop natuurlijk nog mijn Favo 3. Maar nu muziek van Jamie Miller. Hier is Baby Doll.

Ja, ik ben altijd zo blij dat er geen camera's in deze studio hangen van Hans hier. Ik kan lekker meedansen en doen. En ik kan je vertellen, nou, dat dansen, dat ziet er niet uit hoor. Maar goed, je bent lekker in beweging. En dat kon op deze plaats. Sam Veld samen met Edis. Never That, Need That Love. Moet je het wel goed zeggen, Hans. En daarvoor natuurlijk Jamie Miller. Hij had het over Baby Doll. Zometeen een plaatje die een beetje oud is. Maar ook weer een beetje nieuw. Afkomstig van George Benson. Almost Like Being in Love. Maar nu eerst even naar de beste zangers van Nederland. Clouseau met Ik Zing. Oh.

de jazz, onder andere wel bekend van Nat King Cole. Hè? En 2013 bracht deze George Benson ook een album uit. Helemaal eigenlijk als tribute to Nat King Cole. En daarop stonden een heleboel nummers. En toen kwam in 2021 kwamen er 3 nummers bij. That Sunday, That Summer, Ramblin' Rose en Almost Like Being In Love, die je net voorbij hoorde komen. Maar op dat 2021 deluxe versie werd die toch uiteindelijk toch nog weer geschrapt. Dus die kwam niet op dat album. Nou ja, het is nu 2026 en toen dachten ze, weet je wat, laten we die plaat dan toch alsnog maar een keertje uit gaan brengen. Nou, dan hoor je hem ook voorbij komen hier bij Hans hier op de Ice Radio. In het kader van, nou, een beetje oud, maar toch weer een beetje nieuw. Hè? En toch een fijne plaat om even lekker chill bij te worden. En daarvoor Clouseau, dat was een klein feestje. Hè? De beste zangers van Nederland, volgens mij iedere zaterdagavond te zien op een van de Nederlandse zenders. Dit is even een plaat, daar moet je aan wennen. Churches with Roses.

Ja, soms hoeven liedjes helemaal niet bombastisch te zijn met allerlei instrumenten. Soms kun je ze gewoon heel klein houden. En Micha die doet dat met deze plaat, Tell Me. En misschien is dat wel juist de kracht van deze plaat. Nou, daarvoor een plaat waarvan je zegt, ja, daar moet je even een klein beetje aan wennen. Ik kan je wel vertellen, hoe vaker je hem hoort, hoe beter hij gaat worden. Tenminste, in mijn geval, nu ik hem weer voorbij hoorde komen, dacht ik zelfs bij mezelf, had ik die misschien niet in mijn Favo 3 moeten stoppen? Die Churches met Roses. We gaan hem nog maar eens gewoon een paar keer luisteren, want dan wordt die echt wel goed, die plaat. Over die Favo 3 gesproken, ja, zometeen komt die wel voorbij. Wie staan er allemaal in? Nou, deze niet. John Legend met Pharrell Williams. Hier is Fireflies.

zie dat ook papa thuis nog wel wat huiswerk te doen heeft. Ja, ik loop wel vaak achter mijn kinderen aan. Hebben jullie je huiswerk al af? Maar zelfs ik heb mijn huiswerk nog niet af. 25 september verscheen namelijk het laatste album van deze man. Dan heb ik het over Leon Bridges. Het album heet Happiness Anytime. En ik kan je vertellen, ik heb dat nog niet geluisterd. Net als die van Chaka Khan nog niet helemaal. Kortom, je hebt nog wat te doen, Beers. Daarvoor John Legend, samen met Pharrell Williams. Ja, een plaats dat eigenlijk een beetje gaat over de jeugd, hè, de veerkracht in je jeugd, de moeilijke omstandigheden en het vinden van hoop in donkere tijden. En dat was te horen. Hey, even wat anders. Onlangs draaide ik al een keer een plaat van AJ Jones, dat ik zei, ik vind hem zo goed. Afgelopen vrijdag verscheen er weer een plaatje. Love Me Love, zo heet die. En die ga je nu horen, hier op Ice Radio.

Ja, en voordat je het weet, rol je dan eigenlijk zomaar stiekem die Favo 3 van Hans Beers binnen. Ja, ik begon met de plaat van AJ Jones, de plaat die ik zo geweldig vind, Lumo Love. Maar goed, er waren nog meer goede platen die uitkwamen en die scoorden net iets hoger in mijn Favo 3. Onder andere de nieuwe Icebreaker van deze week, gekozen unaniem door de jocks van Ice Radio. Nothing But Thieves met hashtag 5. Ja, en dit was toch wel echt mijn Favo liedje. Ik heb hem regelmatig gedraaid afgelopen weekend en dat zal ik ook de komende dagen zeker nog gaan doen. Ik hoor net wel pas als ik mijn huiswerk af heb, dus ik moet eerst nog even een paar albums luisteren, zeiden mijn kinderen. Maar dan gaat hij zeker weer voorbij komen. Jet Rebel, Monochrome, mijn favorietje van de afgelopen week. En ken je deze dame nog? Ik draaide er onlangs al. Remy Wolf, hier is I Won't Cry.

terechtkomt, hè, die nooit eindigt. Ben je heel lang bezig. Hij maakt wel fijne muziek, hoor, deze man. Marcel Kaptein. Dit is zijn nieuwste single, die heet The Road That Never Ends. Daarvoor nog Remy Wolf en I Won't Cry. Hey, kijk eens op de klok. Je mag bijna de koelkast open gaan trekken. Het is al bijna weer tijd voor jouw lunchpauze. Betekent dat mijn tijd erop zit. Zometeen nog een 12 o'clock Let's Rock. Dat doen we samen met Europe en Can This Madness. En voor die tijd nog deze van Joshua Peter. Hier is Floating. Tot volgende week.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorps uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand. Daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazen-Storm. Zeker 4 treinstations zijn kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen. Het zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn alle stations weer vrijgegeven. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daaruit blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in het onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveld, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland, tegen de Grieken. Bondscoach Xavi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. Morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Daar spelen ze donderdag een 3e wedstrijd in de Nations League. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel in de koffers niets gevaarlijks zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook op de stations van Rotterdam en Utrecht waren verdachte tassen achtergelaten. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag een bezoek gebracht aan een Joodse gemeente. Hij praatte daar met jong en oud over hoe het is om als Jood in Nederland te leven. De koning kreeg te horen dat ze zich veel minder veilig voelen sinds de aanval van Hamas op Israël. Dat is volgende week, precies 3 jaar geleden. En de zaak tegen corona-activist Willem Engel hoeft niet over, heeft de Hoge Raad bepaald. Daarmee is Engel definitief veroordeeld voor opruiing op social media en moet hij een werkstraf doen. Engel had in 2020 opgeroepen om massaal naar een demonstratie te komen die vanwege de coronamaatregelen was verboden. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en warm, maar 's middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

Natuurlijk was het een grote hit in de jaren 60, begin jaren 70 moet ik eigenlijk zeggen. The Who en Bob O'Reilly. En het werd ook onder andere gebruikt in de serie CSI New York. Ja. En in de serie Stranger Things kwam het ook voor. Deze plaat is van The Who met Bob O'Reilly. Zo aan het begin van deze nieuwe aflevering van The Music Garden. Muziek onderweg van Boskeks, The Rolling Stones, Dua Lipa met Bianco. En eerst een oude disco stamper van Shalimar.

In de jaren 80 waren ze wereldberoemd, hè? Matt Bianco, Don't Blame It On That Girl, daarvan nog Bluff. En Alles Is Liefde hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in het volgende liedje is eigenlijk vernoemd naar de illusionist Harry Houdini. Ja, als iemand je niet weet te boeien, kan die zomaar verdwijnen. Daar gaat het liedje eigenlijk een beetje over, hè? Van Dua Lipa. Dit is Houdini op Ice Radio.

Lekker, hè? Gaat er altijd wel in, een beetje Stones, toch? Almost Hear You Sigh, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En het volgende liedje kwam uit in 1976 en hij won er ook een Grammy Award voor beste R&B-song. En het nummer werd geschreven door Boskeks, die het zo gaat zingen, samen met keyboardspeler David Page. En die later bekend werd als medeoprichter van Toto. Ja, klein wereldje toch, hè? The Music Garden op Ice Radio met Boskeks en Lowdown.

0: Misschien had je hem al een beetje herkend. Misschien ook niet. Maar ik ga je vertellen wie het is. Hij maakt best leuke praatjes nog hoor. Van Velzen. En Take Me In van een jaar of 15 geleden alweer.
1: Blues van de bovenste plank.
0: Ja, nog suggesties voor een goede bluesplaats zijn altijd welkom hoor. Je mag me altijd mailen. Stuur me een mailtje. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl voor een goede bluesplaat. In de blues van de bovenste plank. B.B. King en Albert King. Is geen familie van elkaar, dat je dat even meekrijgt. De Stormy Monday Blues.

Ik weet het, het was een tikkie aan de lange kant, een minuutje of zeven, maar hij is wel te gek hoor. B.B. King samen met Albert King en de Stormy Monday Blues hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Muziek onderweg van More Than Talking. Ja, Marta, luister je mee. The Eurythmics komt ook nog voorbij. Jamiroquai. En dit zijn de Beatles. Free as a Bird.

Beetje duister nummer, hè, maar wel te gek. Jamiroquai, Deeper Underground, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in The Music Garden. Het volgende liedje komt van het album Touch. Ja, het is van de Eurythmics. Het gaat over twijfel en onzekerheid binnen een relatie. Right by your side.

Toch wel typische Rhythmics, hè? Die vliegen qua genre ook van de ene kant naar de andere kant. Dat is Ice Radio. Je kunt alles verwachten hier. Zo ook deze. Beetje fout, maar wel te gek. Marta?

En zo heette die Crosstown Traffic. Natuurlijk, iedereen kent het toch wel, hè? De Jimi Hendrix Experience. Hier op Ice Radio en Crosstown Traffic dus. De volgende is een klein beetje onbekend, hoor. Maar ik vind hem wel te gek. Hij is van Alphabeat. En hij heet Boyfriend. Doe me tot het nieuws. En dan zijn we gewoon terug met het tweede gedeelte van de Music Garden.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Kinderen die in de tijd dat de toeslagenschandaal ging spelen uit huis zijn geplaatst, willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dat is gelopen. Ze moesten weg toen hun ouders financiële problemen hadden en velen weten nog steeds niet waarom. Volgens het CBS ging het om 2000 kinderen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. Joden in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat zeiden ze tegen koning Willem-Alexander, die op bezoek was bij een Joodse gemeente. Iemand vertelde dat kinderen zijn gewisseld van school om antisemitisme, mensen geen taxi meer durven te nemen naar de synagoge en een Hebreeuws boek lezen in de trein ook niet meer vanzelfsprekend is. En de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft afgelopen zomer een brief geschreven aan de Amerikaanse rapper Ye toen hij voor een reeks concerten in Nederland was. Ye deed eerder meerdere antisemitistische uitspraken. Ze schreef dat ze hem liever had geweerd en dat hij zich respectvol moet gedragen, ook tegen Joodse Amsterdammers. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en het is bijzonder warm met 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint weer zonnig en warm, maar in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

eigenlijk een enige beetje grote hit, hoor. Dit waren de Veronica's. Het was de tweeling Lisa en Jessica die dat schreven. En het kwam voor, wat was het, nummer 20 of zo hier in het Nederlandse top 40 terecht. Maar wat een leuk plaatje toch, hè? Zo aan het begin van het tweede gedeelte van de Music Garden. De Veronica's en Forever. Muziek onderweg van Douwe, Bob en Sarah. Simple Minds, Flavium gaan we ook nog meedraaien in de Blues van de Bovenste Plank. The Counting Crows, Radiohead. En dit is Pearl Jam.

Begin jaren 80, grote hit, June Lodge en Prince Moore met Someone Loves You, Honey, hier op Ice. Geen playlist, maar passie in de Music Garden. En we vliegen van links naar rechts. Ja, dat ben je van ons nu eenmaal gewend. Ja, zo werkt het nou eenmaal bij Ice Radio. Deze is ook leuk hoor, Anouk. En een van de weinige Nederlandstalige platen, Dominique.

Lekker hè? Jenny Burton, Bad Habits in het blokje van drie. Ja, we draaiden even drie achter elkaar zonder iets te zeggen. Hè. Daarvoor nog Radiohead en Creep. En we begonnen met Earth and Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Hier op Ice Radio, geen playlist, maar passie. Straks weer van een broers van de bovenste plank. Muziek nog onderweg van Douwe Bob, Bill Withers, Peter Goedewijn gaan we ook nog meedraaien. En dit zijn de Counting Crows.

0: The Counting Crows en Scarecrow hier in de Music Garden op Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En omdat we in het eerste uur een hele lange hebben gedraaid, doen we nu een lekkere korte.
2: Ja.
0: Flavium. Backdoor Man. Zo heet het in de Blues van de bovenste plank.

Withers, Peter Koelewijn en zijn Rockets. Ja, lang geleden, maar we gaan hem toch meedraaien. Ondertussen luisteren we eventjes naar The Simple Minds. Dit is The Belfast Child.

Hij schreef het liedje voor zijn goede vriend Rob Oud van Radio Veronica in die tijd. Ja, maar toen zaten ze nog op illegaal op een zender, hè, op een schip. De mannen van Veronica, 1974. Toen was het eigenlijk ook het laatste jaar dat ze op het schip zaten. Maar Peter Koelewijn schreef het speciaal voor zijn vriend Rob Oud. Robbie, zo heette de plaat. Straks duwen Bob en Sera hier op ijs, maar eerst Bill Withers.

0: Ik heb het wel vaker gezegd. Stiekem ben ik toch een beetje fan van Douwe Bob. Ik kan er niks in doen. Douwe Bob en Sera. En Could Have Been Us hier op Ice.
1: Double Shot.
0: En dat zijn twee platen met een bepaalde overeenkomst. Het maakt mij niet uit wat die overeenkomst is, hoor. Dat de hoes een beetje op elkaar lijkt. Dat ze allebei dezelfde bassist hebben. Dat de liedzang of de achtergrondzang hetzelfde is. Of de titel van de plaat. Dat is nu aan de hand. Want Marcia stuurde mij een mailtje. Via andre@iceradio.nl. Dankjewel Marcia voor het insturen. Zometeen Roxy Music en Angel Eyes. Maar eerst nu Wet Wet Wet. Ook met Angel Eyes. Veel plezier ermee.
1: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 24-jarige man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. De politie heeft 8 mensen aangehouden voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van onder meer brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. En hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur nu, maar gaat nog een jaartje door, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de koningsklasse. Ik weet dat ik nog steeds de snelheid heb om op het hoogste niveau te presteren, zegt hij. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. En vanavond blijft het nog wel even zacht. Morgen zijn er zonnige perioden en opnieuw warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn blij en stoppen met actie voeren. Het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. De aanpassing moet zorgen voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begrotingsplannen. Een oud-politievrijwilliger uit Hattem moet 9 maanden de cel in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook schreef hij bekeuringen uit van dingen die hij zelf niet had gezien. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een Amsterdammer in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast datadiefstallen bij onder meer Odido wist de groep ook in de systemen van de FBI te komen. Vandaag werd bekend dat de 24-jarige hacker ook verdacht wordt van 2 moordopdrachten. En wandelaars in Schiedam, bij Rotterdam, worden bij een park gewaarschuwd omdat er misschien gif ligt. In een paar dagen tijd overleden 4 honden die er waren uitgelaten. Waaraan ze zijn overleden is nog niet bekend. Op de waarschuwingsborden staat dat er goed op kinderen en huisdieren gelet moet worden in het park. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het vrij helder en is het nog een tijd zacht. Morgen opnieuw veel zon, 22 tot 28 graden, maar later in de middag meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier Jette hem dat heeft toegezegd en ook andere partijen bevestigen het. Klaver is niet enthousiast over andere plannen. Het kabinet zou spaarders en beleggers meer belasting willen laten betalen over hun vermogen. Volgens de FBI heeft hackersgroep Shiny Hunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan 60 miljoen euro aan afpersingsgeld geïnd. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van een Amsterdams lid van de groep, die ook 2 moordopdrachten zou hebben gegeven. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake. Dat zou ook agenten helpen. En niet eerder was het op 29 september zo warm als vandaag, meldt Weer Online. In de beeld werd het 25,5 graden, een tiende hoger dan bijna 100 jaar geleden. Het allerwarmst was het vandaag in Maastricht met 28,1 graden. De records komen door warme lucht vanuit het zuiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog een tijd zacht. Vannacht staat er weinig wind en is het rond de 16 graden. Morgen begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen, tot 28 graden. Later neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Hey, you. Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Zij zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen voor bezuinigingen naar de Kamer gaan, zei Jette. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. En na de landelijke verkiezingen vorige week leek het er al op en nu is het officieel. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima El Mansouri. Ze was hiervoor advocaat, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.

no matter which way you turn, this distraction will cause

0: Vice Radio. Draaien. Echt wat we willen.
1: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt, was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. En de Griekse Voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen, tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de laatste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. En de zwarte drone, die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven, is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen over de drone, maar er is dus niks aan de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de Spoorwegbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de spoorvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen, dus de spoorvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio.
2: Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de spoorvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek.